Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Teddy Swims.
1: Nothing but the biggest hits.
2: Hi, this is Madonna. This is the station everyone is talking about.
3: Van de sterren van gisteren tot de iconen van morgen. Hier is elke plaat een hit.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is

0: Loop FM, Loop FM.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Het is 5 uur.
3: Join the club.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

is woensdag vandaag en heel goedemorgen. Het is 6 mei van het jaar 2026 en we begonnen met deze Ricky Martin. Zo, we zitten er helemaal klaar voor. Hè. Tot 10 uur is dit de ochtend. We gaan u begeleiden met leuke muziek, zoals je gewoon bent hier bij Club FM, Doos-Vlaamse regioradio. Even terug naar 1981 nu, op deze woensdagochtend met deze Marsha Hines. Hola.

0: zitten in de helft van de week. Woensdag is het vandaag. Je ziet welk weer we mogen verwachten. Vandaag wordt het een grijze en natte dag met bijna heel de dag regen of buien. In het westen valt het minder regen, maar er zijn soms ook droge momenten. Maximum liggen vandaag tussen 9 en 14 graden. Morgen hangen er veel wolken en kan het hier en daar nog een bui vallen. Later in de namiddag worden de opklaringen wel breder. Temperaturen zitten daar rond de 14 graden. En vrijdag eindelijk wat droger weer met brede opklaringen. In de namiddag wat stapelwolken. Maar de maximum klimmen dan op tot een graad of 18.
1: Als je van muziek houdt, dan luister je naar Club FM.

gaan nog even naar Gent, want er zijn blauwe algen vastgesteld in een watersportbaan. De stad raadt alle sporten trouwens aan af. Wie toch op het water op gaat, doet dat op eigen risico. Blauwe algen kunnen zorgen voor oog- en huid, irritatie, maar ook hoofdpijn en maag- en darmklachten bij contact met besmet water. Toch gaat dit weekend het internationaal roeifestival gewoon door met meer dan 2000 roeiers van binnen- en buitenland. De organisatie zegt dat de professionele roeiers amper contact hebben met het water en neemt extra voorzorgsmaatregelen, zoals onmiddellijk douchen bij een val in het water. Ze schrappen trouwens ook een wedstrijdelement waarbij roeiers een touw in het water moeten aanraken. De stad plaatst ook waarschuwingsborden en vraagt extra aandacht voor honden, want blauwe algen zijn ook voor dieren schadelijk. Yo.

0: DM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.

Goed nieuws, want in Roermond is de criminaliteit vorig jaar enorm gedaald. Maar liefst 95% van die inwoners voelt zich trouwens daar ook veilig. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de politie. In het nieuwe zonale veiligheidsplan van de komende 6 jaar ligt de focus bij de politie onder andere op cybercriminaliteit. Daarnaast komen er ook meer acties tegen overlast in bepaalde buurten en worden er meer alcohol- en drugcontroles ingepland, want bij 10% van de ongevallen zit de bestuurder onder invloed. En Roermond wil zo de dalende trend in criminaliteit verder zetten.

0: Buff Daddy hier bij Club FM op deze woensdagochtend. Als je net uit je bed komt, zeer goedemorgen trouwens. Hè. Ja, we gaan nog even aan Sint-Niklaas, want die krijgt trouwens ook op de vernieuwde Grote Markt binnenkort niet alleen de bekende Donderdagmarkt, maar ook een nieuwe Weekendmarkt. En dat werd gisteren bekendgemaakt op de gemeenteraad. De Donderdagmarkt blijft een publiekstrekker met minstens 5000 bezoekers per week. Maar veel mensen kunnen er dan door hun werk bijvoorbeeld niet naartoe op donderdag. Daarom kiest de stad voor een extra marktmoment in het weekend. De plannen worden nu verder uitgewerkt en de allereerste weekendmarkt staat gepland op zaterdag 27 juni.
1: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab. Dan kebabbels.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
5: Gesloten op dinsdag en woensdag.
6: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
7: Dit zijn de hits van Club.

wat een mooie plaat. Hè. En wekenlang op nummer 1 staan Lionel Richie en Hello. Straks hebben we onder andere Tweety voor jou. Ik heb voor jou ook nog muziek onder andere van Clean Bandit. En ook nog Bus Stop. Die komt eraan in de komende uur.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Het is 8 uur.

was niemand aan het vragen, dan kan je gewoon niet nee zeggen, hè, uiteraard. Voor 3T was het in I Need You. Hey vrienden, zeer goedemorgen. Dit is Club FM, net 8 uur geworden, nog 2 uur lang ochtendradio.

gaan nog even naar Dendermonde, want gisteren zijn daar 8 hooligans van SK Bever voor de rechter verschenen na zware rellen na de derby tegen Sporting Lokeren. Het parket vraagt celstraffen van 10 maanden tot 2 jaar, samen met jarenlang stadionverbod. De groep zocht na de match de confrontatie met Lokeren supporters, maar richtte zich uiteindelijk tegen de politie. Er werden gegooid met stenen en verkeersborden en daarbij raakten 5 agenten gewond. Ook verschillende wagens liepen trouwens schade op. De uitspraak volgt nog voor de zomer. We're a

0: van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan kebabbels. Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
3: Hallo, ik ben Kate Ryan en je luistert naar Club FM.

was zo'n beetje een rage in de jaren 70, die Kung Fu Fighting. Ja, het was trouwens ook een feuilleton op televisie. Hè. Best of was dat uit 1998 hier bij Club FM. Hey, goedemorgen.

was net na de zomer van 1982 dat we maar kennis maakten met deze Captain Sensible en What. We gaan nog even naar Baardeghem, dat is bij Aals, want daar is gisteren een auto volledig uitgebrand in de Elderbergstraat. De bestuurder was onderweg naar de garage omdat zijn wagen prutterde, maar plots sloeg het voertuig in brand. De man kon nog op tijd uitstappen en bleef ongedeerd, al was hij zwaar onder de indruk van de brand en het verlies van zijn wagen. Oorzaak is nauwelijks nog te achterhalen, want de wagen is volledig in vlammen opgegaan. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar het verkeer was een tijd lang trouwens versperd in beide richtingen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, maar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
3: Gesloten op dinsdag en woensdag.
4: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be. Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via kapiteintje.be.

wel eens gaan kijken wat we volgend uur onder andere in de aanbieding hebben. Onder andere Destiny Child. We hebben ook King Wild. Daarvoor gaan we even terug naar 1981. Een van de eerste platen van deze dame. Camille zit er ook bij. En Orkeste Maneuvers in the Dark, die mag je ook verwachten. In het plaatstuur van Wakker bij de Bakker op deze woensdagochtend. En nu we toch in de jaren 80 zitten, blijven we er nog even hangen. Hè, want dit is Blue Monday, de versie uit 1988. Ik heb het uiteraard over New Order.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

26 jaar geleden wisten deze dames het al, dat het moeilijk zou worden. Hè? Dan met al die rekeningen. Bills, bills, bills, Destiny Child hier bij Club FM. Een van de eerste platen van deze dame, en het was meteen ook raak, hè? Dit is Kim Wilde. Een zeer goedemorgen, u luistert naar Club FM tot 10 uur de ochtend.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
6: Kibabbel. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

OMD of gewoon Orchestra Manoeuvres in the Dark uit vervlogen tijd, deze Locomotion. En laten we even het tempo opdrijven samen met deze Nederlander, René Froger.

De weersverwachting blijft grijs vandaag met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf morgen donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden. Join the club.

Het is een film die ik al denk ik een stuk of 8 keer heb gezien en blijft nog altijd steengoed. Hè? Deze van Olivia Newton-John en John Travolta. Want die kwam eruit. Hè? Deze You're the One That I Want uit de film Grease. We gaan dit uur onder andere afsluiten met deze Crisscross Amsterdam. Tino,

Ontdek Puur Hamme, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch, met dagelijks vers

0: biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme, voor de natuur, voor jou.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren. Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Who knows?

doet me ongelooflijk denken aan de zomerfestivals. Hè. En dat hebben ze vroeger heel veel gedaan in Leuven. Hè. De mannen van de radio's en I'm Into Folk. Zo, het zit er helemaal op voor mij. Maak er een prettige dag van hier bij Club FM. En tot morgen.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is de speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

0: ZFM, nieuws uit de streek.
1: In Gent zijn boetes van bijna 400.000 euro opgelegd voor jarenlange bouwovertredingen op de site van Dok Noord. De uitwaters die bouwden zonder vergunningen en negeerden de voorschriften. De rechter die legt voorlopig geen aanpassingen op. In Geraardsbergen reageren vaste verblijvers op de camping van de Gavers boos omdat hun staakcaravans moeten verdwijnen. De provincie Oost-Vlaanderen die vernieuwt de camping en voorziet geen plaats meer voor staakcaravans. Pleegzorg Oost-Vlaanderen zoekt dringend gezinnen voor kinderen met een extra zorgnood, zoals autisme, ADHD of hoge gevoeligheid. Voor veel pleeggezinnen blijft dat een drempel. De wedstrijd, de May Rowing Regatta, gaat dit weekend gewoon door in Gent, ondanks blauw algen in de watersportbaan. De stad die raadt watersporten af, maar de organisatie neemt extra maatregelen. Er worden meer dan 2000 roeiers verwacht. In Brakel wil een projectontwikkelaar op de site van het oude zwembad Poseidon sociale woningen bouwen. De aanvraag die wordt deze maand ingediend. In Maldegem is de bouw gestart van 12 nieuwe jeugdlokalen voor 4 jeugdbewegingen. De gemeente investeert 3,6 miljoen euro in de nieuwe jeugdsite met ook een binnen- en buitenspeelruimte. Oost-Vlaanderen werkt opnieuw samen met VZW Rato om de Aziatische hoornaar te bestrijden. Alle gemeenten die doen mee en burgers kunnen via de app Vespa Watch een nest melden en de bestrijding is gratis. En Dendermonde wil zuster Gabriël eren met een straatnaam. Het doorsteekbaantje aan de bibliotheek zou het zuster Gabriël Hof kunnen worden.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
4: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit. Van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waard, dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.com.

Arsenal staat in de finale van de Champions League voetbal. Het klopte in de halve finale Atletico Madrid met 1-0. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Rode duivel Leandro Trossard speelde bijna de hele wedstrijd mee bij Arsenal en was belangrijk voor zijn ploeg. Het is voor Arsenal de tweede Champions League finale ooit. Straks spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. Het cruiseschip waar mensen getroffen zijn door het Hanta-virus zal over een drietal dagen aanmeren in de Canarische eilanden, zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Drie passagiers van het cruiseschip zijn al overleden door het virus. Aan boord zijn ook twee Belgen, maar zij stellen het goed. Het is nog niet duidelijk in welke haven het schip zal aanmeren. Het ligt momenteel geblokkeerd bij Kaap Verdië. Zo'n 500 personeelsleden van de Universiteit Antwerpen hebben een open brief geschreven aan rector Herwig Leijers. Ze vinden dat hij te streng optreedt tegen de studenten die daar al een week actie voeren in tenten. Die studenten eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet, maar het tentenkamp was volgens de U-Antwerpen niet brandveilig en dus liet de rector het ontruimen. En daar zijn veel medewerkers het niet mee eens. De offensieve fase van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran is voorbij, heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd in het Witte Huis. Hebben de doelstellingen van operatie Epic Fury, zoals dat werd genoemd, gehaald, verklaarde hij. Volgens Rubio wil president Trump nu liefst een deal met Iran, inclusief een overeenkomst over hoe de straat van Hormuz volledig kan worden heropend. De VS zette zich in om schepen door die straat te loodsen als een gunst aan de wereld, zei Rubio daarover. Maar voorlopig lijken de gesprekken tussen Washington en Teheran helemaal vast te zitten. De weersverwachting vandaag grijs met soms wat regen, temperaturen rond 12 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we zelfs tot 23 graden. Het is nog even wachten op beter weer. Join the club.

0: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je hier alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Ontdek Puur Hamme. Jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch. Met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme. Voor de natuur. Voor jou.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Het is 12 uur.

0: Bars. Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan Kebabbels.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Arsenal staat in de finale van de Champions League voetbal. Het klopte in de halve finale Atletico Madrid met 1-0. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Rode duivel Leandro Trossard speelde bijna de hele wedstrijd mee bij Arsenal en was belangrijk voor zijn ploeg. Het is voor Arsenal de tweede Champions League finale ooit. Straks spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. Het cruiseschip waar mensen getroffen zijn door het Hanta-virus zal over een drietal dagen aanmeren in de Canarische eilanden, zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Drie passagiers van het cruiseschip zijn al overleden door het virus. Aan boord zijn ook twee Belgen, maar zij stellen het goed. Het is nog niet duidelijk in welke haven het schip zal aanmeren. Het ligt momenteel geblokkeerd bij Kaap Verdië. Zo'n 500 personeelsleden van de Universiteit Antwerpen hebben een open brief geschreven aan rector Herwig Leijers. Ze vinden dat hij te streng optreedt tegen de studenten die daar al een week actie voeren in tenten. Die studenten eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet, maar het tentenkamp was volgens de UA Antwerpen niet brandveilig en dus liet de rector het ontruimen. En daar zijn veel medewerkers het niet mee eens. De offensieve fase van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran is voorbij, heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd in het Witte Huis. We hebben de doelstellingen van operatie Epic Fury, zoals dat werd genoemd, gehaald, verklaarde hij. Volgens Rubio wil president Trump nu liefst een deal met Iran, inclusief een overeenkomst over hoe de straat van Hormuz volledig kan worden heropend. De VS zette zich in om schepen door die straat te loodsen als een gunst aan de wereld, zei Rubio daarover. Maar voorlopig lijken de gesprekken tussen Washington en Teheran helemaal vast te zetten. De weersverwachting vandaag grijs met soms wat regen. Temperaturen rond 12 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we zelfs tot 23 graden. Het is nog even wachten op beter weer. Join the club.

0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Brotiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Brotiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
3: WM Car Services.

0: Veiling. U kan bij De House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House, gold en silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Goedemiddag.

0: The New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag droger. Het is fris bij 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximum 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag 23 graden. Maar dan ook weer kans op een onweersbui.
1: Join the club.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

0: Shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Het is 2:00.
3: Join the club.
4: Zo is het 2:00 en kunnen we starten aan Goednieuws Super 50 met ook deze week weer 2 goednieuwe songs in jouw Super 50. Beginnen doen we zoals elke week met de nummer 50 en ik kom van Zara Larsson en Monkey Long en een bit nice. Een heel erg goedemiddag

Nummer 49 en vorige week stond ze nog op nummer 43. Ray and Where Is My Husband. Ook niet zo heel goed nieuws voor ons nummer 48 deze week. Want zij zakken ook 7 plaatsen van 41 naar 48. Dit is het.

0: si notre amour gêne.
1: Ik weet niet of je ook eens naar de kalender hebt gekeken, maar we zitten dus ook al in een nieuwe maand, want het is plots al mei geworden. Maar kijk, ook in de maand mei blijven we natuurlijk doorgaan met deze heerlijke Super 50. Ook met heerlijke songs zoals deze. Nummer 46 kwam deze week van Paul Carmen en Stromae met 4 plaats verlies voor Kussens Wakler. If you wanna say it.

Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Maxen en de Grammer op 44 met Thing I Love. Ja, ik had je aan het begin van het uur gezegd dat ik twee gloednieuwe songs heb deze week. En eentje hoor je dit uur nog zeker voorbij komen vlak voor drieën. Eerst nog verder aftellen, zometeen met Alan Walker naast BTS en Swim.

0: Myers met Nigel Horan op 41 met Drive Safe. Zometeen tellen we verder af richting onze nummer 1. Eerst heel even terugblikken naar de afgelopen 10 songs in jouw Super 50.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer 50. The midnight sun kissed skin under the red sky. Laid on your chest like this. Nummer 49.

nummer 48. Nummer 47.

0: nummer 40.
1: We starten onze top 40 met een serieuze daler. 8 plaatsen verlies deze week voor Robin Schulz, Sigala en Zoe Wees. Dit is AM2PM. Heel erg goedemiddag en welkom bij jouw Super 50.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staal. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen.
2: Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via kapiteintje.be.

Sonmieu en Morning op 37. En zo is het tijd voor de allereerste nieuwe deze week hier in Jan Super 50. Meteen al op nummer 36. De nieuwe van Bob Sinclair. Dit is samen met Kesha hier in Jan Super 50 op nummer 36. I can't wait.

Stay if you wanna dance. Als je ook wilt meezingen, ben je welkom. En ook natuurlijk als je benieuwd bent naar de nummer 1 deze week in jouw Super 50, mag je blijven plakken hier ook na 3 uur bij Club FM. Eerst nog deze, nummer 34, Offenbach, A Miles Away. Take me to

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Het is 3:00.
5: Join the club.
6: Dit uur onder andere Dressed Like Boys. Ik heb voor jou Cameron meegebracht in jouw Super 50. En ook de hoogste nieuwe komt eraan. Eerst tijd voor zometeen Olivia Rodrigo op 1.

0: Onze sterkste stijger van deze week, van 45, zoom maar naar 31, de tweede week voor Olivia Rodrigo met Drop Dead. En net niet in onze top 30, wie er wel is in plan, dat komen we zo meteen te weten. Eerst een heel kort terugblik.
1: De

0: 90. Nummer 30.
1: Verder nu richting nummer 20 en ook richting nummer 1 in jouw Super 50. Doen we met Belgisch Bloed van Oscar and the Wolf en Losing My Religion. Oh.

zoals vorige week nummer 29 voor Dressed Like Boys en Healing. Hij komt er echt wel aan, hoor. Die hoogste nieuwe van deze week hoor je zo meteen. En ik kan dan verklappen dat hij precies op de helft komt in jouw Super 50. Eerst nog eens tijd voor Olivia D. Dat is langer dat we die hebben gehoord in jouw Super 50. Komt er zo meteen aan naar dit heerlijke duo, Suzanne en Freek, halverwege.

0: 9.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthousecom.be.

Soms duurt het even voordat een uitgebrachte song bij ons ook in de hitlijsten terechtkomt. En dat is ook het geval met onze hoogste nieuwe van deze week hier in jouw Super 50. Komt van YouGel, samen met Solto. En ja, die plaat bestaat al sinds vorig jaar, maar is nu wel echt aan het doorbreken wereldwijd. En nu dus nu ook bij ons. Op nummer 25 komt hij meteen binnen, YouGel.

Wel, gelukkig staat er nog zo'n heerlijkheid van deze Harry Styles in jouw Super 50. Ook deze week, maar wel helaas deze met 5 plaatsen verlies. Aperture, je hoorde Harry Styles hier in jouw Super 50. Dus zometeen nog meer dansen, dansen, dansen met David Guetta, Tyler Swims en Tones and I. En eigenlijk kan je ook dansen, dansen, dansen op nummer 23. Fisher. Tell me a story.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildreef 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.

0: Maxime en Babette en hoe dan ook net buiten onze top 20 beland deze week op 21. Wie er wel is in beland in onze top 20, dat ontdekken we zo meteen na een overzicht.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer

0: nummer 20.
1: Misschien heb je ook last van middagdip. Wel, we gaan daar nu tegenaan werken. Met Jennifer Lopez en David Guetta. Die mogen ons top 20 deze week openen met een heerlijke Save Me Tonight. Hey, goedemiddag, welkom.
2: Top.

Je voelt het wel zo aan alles hier in jouw Super 50. De zomer is niet zo heel lang meer weg en dat voelen we ook duidelijk hier in onze muziek. Zometeen met nog een heerlijke zomer anthem. Lost Frequencies. And Listen to Me hoor je naar Elok en Galit.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
3: Het is 4 uur.
4: Join the club.
5: We gaan eraan beginnen aan het finale deel van onze Super 50. Vlak voor 5 weten wie deze week nummer 1 is hier in die heerlijke Super 50. Gaan we doen met onder andere nog Tame Impala. Die komt er zo meteen aan met Dracula al op 15. En ook vooral nog heel veel heerlijke zomerse vibes staan op jou te wachten het komende uur. Hey, ik vind als je erbij bent, nog tot 5 uur, is het jouw Super 50 met nu nummer 16.

Vorige week nog net buiten onze top 20. En nu met 5 plaatsen winst in het finale uur beland van jouw Super 50. Tame Impala, dat eerlijke Dracula. Zometeen mogen we nog even een kleine citytrip maken. Doen we met de Bazaar en de Nacht in Amsterdam. Maar eerst nu tijd voor deze Pink Panthers en Zara Larsson op 14.

Binnenkort staan ze hier bij ons in Afas Dome Arena Bazaar. Op 13 stonden ze hier deze week in Super 50 met een nacht in Amsterdam. En vorige week vrijdag waren ze ook te spotten in Gent met een gratis concert daar. Och, was zo mooi om dat van dichtbij eens mee te maken. Bazaar dus op 13 deze week. En in plaats Joger, Kylo en Galit en Save My Love.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: The New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, stek aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.

0: Nummer 10.
1: We verder nu richting onze nummer 1. Doen we met, zoals beloofd, heel veel heerlijke zomerse vibes. Mag al eens, want we zijn tenslotte al mee, dan mag het al iets zomers klinken. Zometeen Harry Styles op 9 komt eraan met American Girls. Dan deze Another M54 Ultra.

Hij heeft er een liedje over geschreven en hij heeft ook gewoon zelf de tenor gevraagd. Zijn American Girl, Harry Styles op 9, stond hij deze week. Want hij is officieel verloofd met Zoe Kravitz, een Amerikaanse actrice. Dus zijn American Girl heeft hij alleszins al kunnen afvinken. Nu, nummer 8, komt Frowy.

Ex-nummer 1, maar helaas week na week verder aan het zakken. En ook uit onze top 5 nu met 3 plaatsverlies Bruno Mars en I Just Might. En ook niet zo heel goed nieuws voor Lost Frequencies, want hij zakt ook 2 plaatsen met deze So Much Beauty Around Us.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk.

Op 4 stond er deze week Summer en Homebreaker met 1 plaats winst in jouw Super 50. En zo kunnen we de top 3 officieel openen. Doen we door weer wat te vechten tegen een mogelijke middagdip met deze Milky ML Grab en Just The Way You Are. Niet gloednieuw, dus niet in onze top 3, wel met 1 plaats verlies deze week. Zometeen nog een herwerking van een hele mooie 90s plaat op nummer 2 in jouw Super 50.

0: Vorige week nog op 9 en nu gewoon al op 2. Baby Rexha en The New Religion. Zometeen is tijd voor de nummer 1 hier in jouw Super 50. Maar eerst nog heel even terugblikken.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer 10.

Dan is het nu tijd voor de nummer 1 hier in jouw Super 50 deze week. En die gaat naar Angel en Justice en dat eindelijke What You Want. Het is nog gewoon een heel fijne woensdagmiddag hier bij Club. Geniet zometeen van heel veel classics vanaf 5 uur. En ik ben er heel graag zaterdag terug met een goed nieuwe lijst. Salut!

0: proeft je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online. Goed? Het is 5 uur.
1: Join the club.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

Lekker loungy, deze Warren G en Nay Dog en deze Regulated. Top dat je erbij bent, woensdag namiddag de 6e van de 5e 2026. Je bent weer compleet geüpdated wat betreft de Super 50 met Jasper. En ik neem je mee naar het leukste uit de 80s en 90s. Met nu Steven Tintin Duffy, rare naam is dat, Kiss Me.

WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

EMF, You're Unbelievable, zat zo op de jaarwisseling tussen de jaren 80s en de 90s. En dit is Robert Palmer, even relaxed met deze I'll Be Your Baby Tonight.

Buitenlandminister Maxime Prevot is boos en haalt opnieuw uit naar de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Aanleiding zijn kritiek op ons land. White noemt de vervolging van twee Joodse besnijders een schande en hij wil dat ons land de wetten over besnijdenissen aanpast. Prevot roept White nog maar eens op om zich niet te bemoeien met de Belgische grondwet en gerecht. In februari riep hij White daarvoor ook al eens op het matje. In een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen woedt een zware brand. Er is ook een enorme rookontwikkeling en de gemeente vraagt om ramen en deuren dicht te houden. De 3000 varkens die in de stal aanwezig waren zijn allemaal omgekomen. Volgens de burgemeester is de brand wel onder controle en is er geen asbest vrijgekomen. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet bekend. Schepen kunnen veilig door de straat van Hormuz varen, zegt Iran. Dat kan nu omdat de VS hun project Freedom heeft opgeschort. Daarbij zou het Amerikaanse leger schepen leiden door de zeestraat en dat is dan weer tegen de zin van Iran. Amerikaans president Trump zette de operatie al na 2 dagen tijdelijk stop om de vredesonderhandelingen met Iran alle kansen te geven. Maar intussen dreigt hij wel met nieuwe intense aanvallen op Iran als er geen akkoord komt. Veel wolken, deze namiddag lokaal opklaringen, hier en daar nog een bui. Het is fris bij 13 graden, morgen droger en zonniger 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer en zaterdag zelfs 23 graden mogelijk. Join the club.

Leuke stem toch in van Maria Montel. En so the story goes. Dit is The Brotherhood of Man. En je denkt waarschijnlijk straks van, hey, maar die plaat ken ik, dat is een grote hit. Nee, dat is hem niet. Maar ze waren wel zo slim om voor deze tweede hit heel veel elementen uit die eerste over te kopiëren. My Sweet Rosalie.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.

Kylie Minogue, heel eerlijk, hands on your heart. Wat gaan we komend uur allemaal te horen krijgen? Ik weet het zelf ook niet. Ik ben er ook heel eerlijk en ik beleef het heel graag met je mee. Als het eten eraan komt, alvast smakelijk eten. En je had vroeger Afrika Bambaataa en dan had je UB40. Je weet wel, de band die de reggae nam, er een flinke, kleverige, commerciële saus over gooide en zo alles de hitparade binnensleurde. En dit is een samenwerking, Reckless.

Ook zo'n leuke, The Dolan Sisters, I'm in the mood for dancing. Als je aan het eten bent, smakelijk eten natuurlijk. Op deze woensdagavond, de 6e van de 5e, met nu toch wel een super classic. Ik weet niet of het een super grote hit geweest is, maar het is zo eentje die toch in het collectief geheugen is blijven hangen. Deze Joanne Armour Trading en Drop the

Duidelijk, Michael Jackson, hoeven we verder niets over te vertellen natuurlijk. I just can't stop loving you, hoorde hier bij jouw Club FM op deze woensdag met nu. Laat je dat heel lang geleden is dat ik nog een keer hoorde, maar waarvan ik wel super blij ben dat ik het samen met jou nog eens mag herbeleven. Lloyd Cole en The Commotions en Rattlesnakes.

0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Ontdek Puur Hamme. Jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch. Met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme. Voor de natuur. Voor jou.
2: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

New Kids on the Block, Step by Step. Zij brachten ook zo wat verfrissing in de hitparades begin jaren 90. En dit is de plaats die we dit uur maar één keer gaan draaien. Christopher Cross, Ride Like the Wind.

Wat opklaringen hier en daar, ook nog een bui. Het is nog fris bij 13 graden. Morgen droger en meer zon. En 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer en zonniger. Zaterdag zelfs tot 23 graden. Join the club.

Boney M. Ma Baker, een van de grootste classics ooit waarschijnlijk. Maar laten we niet vergeten dat de kans bestaat dat het niet een grootste hit was. Misschien was Rivers of Babylon nog groter. Het is gewoon een vraag die ik mezelf stel. Ik zou het even moeten opzoeken. Maar je hoort vaak deze Ma Baker en dan denk je soms van... Ah, dat is die ene grote hit die ze hadden. Nee, nee, nee. Ons geheugen gaat dieper dan dat, beste vrienden. Daryl Hall komt er nu aan met Dreamtime. En als die heel diep in jouw geheugen zit, niet panikeren. Hou vol tot aan het refrein. En dan kan het zijn dat er plots

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.

0: Albano en Romina Power uit Italië, ooit een powerkoppel, ondertussen wel uit elkaar gegaan, dacht ik, maar dan wel als vrienden, dus dat is dan ook weer mooi geregeld met deze Felicita Blancmange. Sluit af met The Day Before You Came, dat hij natuurlijk herkent als een hit van ABBA. En goed nieuws, Blancmange komt live naar de donderdag van de Vonnefeesten, eerste weekend van augustus. www.vonnefeesten.be kun je alles volgen. Tot vrijdag.
1: Bye.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Club Soirée.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Het is 8 uur.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.